bon, bij de volle bloem. Word je fijn in bon, bij de volle bloem. Yo, yo, yo, what's up? Mash it up, juicy.